het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Nieuwsuur, nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gien Balduk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen.

0: Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer. De dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: 30, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto

0: en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Come on and walk that thing. Oh, I never heard of such walking. Mercy. Your pedal extremities really are obnoxious. One never knows, do one?
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn indreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

daarom is niets meer zoals vroeger. Ik snap dat jij me toen verliet, maar dat zegt niet dat ik dat niet heb moeten voelen. Je kon gaan waar je wilde. Ik heb er niet steeds van waar ben je. Zolang je mij waardeerde, was er altijd wel een plekje van rust. En voor onze dromen. Hoe kon het in

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey. Gewoon

droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer, stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Stil op straat, het is anders dan

0: dag. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart. Er zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle.

1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meindert van der Zwaard.

0: Goedemiddag, van harte welkom weer bij een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. De lijst ligt weer voor me, fonkeltje nieuw, gedateerd zondag 26 juli 2026. De lijst van vandaag. Voor de tweede achtereenvolgende week hebben we geen nieuw binnenkomers. Alle platen van vorige week en die van die week daarvoor staan nog allemaal in de lijst deze week. Maar wel, gelukkig maar, in een andere volgorde. Kijken we even naar de top 3 van vorige week. Toen zakte Justin De Wild met Cheerio van 2 naar nummer 3. Herpakte Another en 54 Ultra zich met het nummer Talk To You. Want zij stegen juist weer een plekje van 3 naar nummer 2. En voor de tweede week, vorige week op nummer 1, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. De nieuwe rangen en standen hebben we een nieuwe nummer 1. Je hoort het tussen nu en 3 uur. En zoals elke week beginnen we de lijst helemaal onderaan. De afgelopen weken, 3 op een rij, stond Bente steeds op het randje op nummer 10. Is dat deze week nog zo? Plakt zij daar een vierde week achteraan? Nee. Er zit beweging in de Nederlandse top 10 deze week. Slecht nieuws helaas wel voor Antoon. De enige stond vorige week nog op nummer 8. Deze week, in zijn zesde week, zakt hij 2 plaatsen naar
1: nummer 10.

de nummers 10 en 9. De hekkensluiter van deze week staat op naam van Antoon. Hij is de enige die op het randje staat. 6 weken nu in de lijst, vorige week nog op nummer 8. Deze week 2 plaatsen in.

0: min. Zakt hij naar nummer 10. En op die plek stond Bente de afgelopen 3 weken. Maar nu boekt ze toch eindelijk winst in haar 4e week. De nummer 3, 2, 1 stijgt een plekje van 10 naar nummer 9. Zo dadelijk de nummers 8 tot en met 1. Eerst even een kijkje in de tipparade.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

Zwolle zonder Dolle. Uit de stad Zwolle komt een 23-jarige zanger die wel houdt van een feestje. Fons Veurink. Zijn debuutsingle Stoutste Droom ging viraal op sociale media en leverde hem meteen een goed gevulde agenda op. En met het nummer Avond voor in de boeken wist hij in mei van dit jaar de 5e plek te behalen in de Sterren NL Top 25. En vorig jaar, in februari 2025, bracht hij de single Facey, die je zojuist hoorde, al uit. Maar nu, onlangs, schoot hij dankzij het WK en een speciale WK-versie alsnog de Spotify-chart in. Dat Facey wordt nu alleen nog maar groter, want Fons Veurink is met dit nummer Facey ook nog eens een tip voor de top 10 van volgende week. Straks gaan we verder met de Nederlandse top 10 van deze week, maar we hebben nog een klein beetje tijd over. Dus ik zou voor willen stellen om nogmaals een kijkje te nemen in de tipparade.

0: Ah, de Almeloze singer-songwriter is weer in haar element. Na albums opgenomen te hebben in alle belangrijke muzieksteden van de wereld, neemt ze nu alle ervaringen mee terug en voelt ze zich thuis in haar eigen studio in Nederland. Dicht bij huis, haar vrienden, familie, haar moeder. In Something Good omarm ik volledig alle positiviteit in mijn leven, aldus Ilse. Afgelopen maanden heeft ze niet stilgezeten. Ze was niet alleen te zien als coach in The Voice of Holland, maar ze was ook ambassadeur tijdens Record Store Day, de dag van de muziek. The Voice keert overigens komend seizoen weer terug. Ilse zal dan ook weer als coach te zien zijn. En deze zomer spelen Ilse en haar band op festivals en in uitverkochte openluchttheaters. Het nieuwe album Sunrise verschijnt na de zomer. En haar nieuwe single Something Good is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Snel verder met de Nederlandse top 10 van deze week. De nummers 8 tot en met 1 staan nu op je te wachten. Met nu een stijger. Martin Garrix en Ed Sheeran stonden de afgelopen 3 weken geparkeerd op nummer 9. Deze week, repeat it. 1 plekje hoger op.
1: Nummer 8.

blijven nog genoeg bubbels over. Zo te horen. En dat geldt ook voor Martin Garrix en Ed Sheeran. 5 weken staan ze in de Nederlandse top 10 genoteerd. Het nummer Repeat It stond lange tijd op nummer 9, een beetje vastgeroest. Maar deze week gaan ze toch een plekje omhoog naar nummer 8. En dan de langst genoteerde plaat van deze week. 21 weken staan Robert van Hemert en Donnie al in de lijst. En hoe heet dat nou? Houdt nog altijd stand. Ze blijven deze week staan op nummer 7. Straks verder met de lijst. De nummers 6 tot en met 1. Met daarbij natuurlijk weer de vraag. Staat Rutger van Barneveld nog steeds bovenaan met zijn zwoele zomernachten? Of Another met 54 Ultra, Talk to You. Hebben zij de bovenste positie heroverd? Dat hoor je allemaal later. Eerst gaan we maar weer eens een kijkje nemen in de tipparade.

0: Hey, lekker dansplaatje. J'aime la vie, zong Sandra Kim 40 jaar geleden al. Bakermat houdt ook van het leven, maar ook van house. De Nederlandse producer, zijn echte naam is Lodewijk Flutter, nam deze vrolijke song op samen met Rani. Haar echte naam is Shannon Hilversum. Zij scoorde in het jaar 2019 een dikke tophit samen met Sam Veld en het nummer getiteld Post Malone. En Bakermat kennen we vooral van zijn indrukwekkende nummer Vandaag uit 2013 met de sample van de legendarische speech van Martin Luther King met de onsterfelijke zin I have a dream. De zomervakantie van Bakermat en Rani is begonnen. I love life is een tip voor de top 10 van volgende week. Nog een klein beetje tijd over zie ik, dus bij deze opnieuw een kijkje in de tipperaden.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Russo en Mart Hoogkamer. Dat pakt mij. Ook Russo en Mart Hoogkamer maken zich op voor een zomerhit. Ditmaal met een barcootje met net te weinig cola. En dan drinken uit een vissenkom. De zomer maakt dat het duo helemaal uit zijn bol gaat. Mart scoorde 5 zomers terug zijn nummer 1 hit met Ik ga zwemmen. En Russo stond vorig jaar vanaf eind augustus maar liefst 14 weken in onze Nederlandse top 10. Waarvan 5 op nummer 1 met het nummer voorbestemd wat hij maakte samen met Luna. Nu willen Russo en Mart samen een feestje bouwen, want dat pakt ze. Het klinkt veelbelovend, dit pakt mij, wat je zojuist hoorde, van Russo en Mart Hoogkamer als tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan razendsnel verder met de top 10 van deze week. De nummers 6 tot en met 1 staan op je te wachten. Met nu, voor de tweede keer, Robert van Hemert. Met Zandloopster staat hij deze week op.
1: Nummer 6.

Had ook een nieuw duo kunnen zijn. Robert van Hemert en Roxy Dekker. Misschien komt het er ooit nog van. Nu staan ze in elk geval achter elkaar. In plaats van met elkaar in de Nederlandse top 10. Zandloopster van Robert van Hemert. 6 weken in de lijst. Vorige week 6. En deze week 6. En Roxy Dekker dus 1 plekje hoger. 3 weken in de lijst. Superstar stond vorige week op 5. En ook deze week op nummer 5. Straks de nummers 4, 3, 2 en 1. Nu eerst even een kijkje in de tipperaden.

0: Mark Floor en Snelle. En Parkje, biertje, vrienden. Cloud, Bente, Samuel Welte, Zoe Toran. Het zijn een aantal oud Voice Kids deelnemers die inmiddels bekende hitmakers zijn geworden en regelmatig in onze Nederlandse top 10 staan. En wie weet kan hier binnenkort een nieuwe naam aan toegevoegd worden. Mark Floor ten Brinke uit Apeldoorn. Hij deed in 2021 mee aan de Voice Kids, waar hij als 14-jarige de finale haalde. Een jaar later deed hij de Herman Brood Academie en werkte onder andere met Snelle, die zijn coach was in Voice Kids. Mark Floor is praktiserend christen en zet zich in voor maatschappelijke belangen. Zo zette hij samen met zijn zus het project Just a Million op, waarmee zij verschillende goede doelen helpen. Maar er is natuurlijk ook tijd voor een parkje, een biertje, met zijn oude coachvriend Snelle. Ze reserveren alvast een bankje in de zon en zijn met dit nummer Parkje, Biertje, Vrienden een tip voor de top 10 van volgende week. Rap verder met de top 10 van deze week. De nummers 4, 3, 2 en 1 komen nu op je af. Met nu een plaat die al 7 weken in de Nederlandse top 10 genoteerd staat. Ooit stonden ze al op het erepodium op nummer 3, maar nu staan ze alweer een treetje lager. Ze zijn nog wel onverminderd populair. Idly en Ronnie Flex en Frenna. Hun nummer Populair staat deze week ook weer op.
1: Nummer 4.

Saucy, saucy, soja. Idly, Ronnie Flex en Frenna. 7 weken nu in de lijst. Populair zijn ze nog steeds, maar ze blijven wel staan. Nummer 4. Straks het eerste podium, nummers 3, 2 en 1. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met de inmiddels 40-jarige Johannes Hendrikus Maria Smit. Oftewel kortweg Jan Smit. Zanger, presentator, componist, tekstschrijver, acteur. Wat is hij eigenlijk niet? Als presentator is hij heden te dagen vooral bekend van programma's als Beste Zangers, Sterren, Muziekfeest op het Plein, Nationaal Songfestival en het Gouden Televisier Ring Gala. Maar laten we even 29 jaar teruggaan in de tijd. Terug naar 1997. Jantje Smit zong toen inmiddels 4 jaar bij het Volendammer Jeugdkoor De Zangertjes van Volendam. Hij werd op 10-jarige leeftijd ontdekt toen de Volendamse band BZN een duet op wilde nemen met een jong plaatselijk talent en zangeres Carola Smit. Jantje werd hiervoor uitgekozen en het nummer Mama werd vervolgens een groot succes. En naar aanleiding hiervan mocht hij een solo single opnemen en dit werd de single Ik zing dit lied voor jou alleen. Het werd voor Jan Smit zijn definitieve doorbraak. Hij droeg het lied op aan zijn overleden oma. In het nummer komen de herinneringen naar boven aan de dingen die ze samen deden en het verdriet dat hij heeft na haar overlijden. Ik zing dit lied voor jou alleen kwam in onze Nederlandse top 10 van toen in één klap nieuw binnen op de bovenste positie. Vanaf half april 1997 stond toen nog Jantje Smit 11 weken in onze lijst, waarvan de eerste 7 weken op nummer 1.

0: Ik zing dit lied voor jou alleen. Jantje Smit. Na 8 weken werd dit nummer van de nummer 1 positie gestoten door Hero. En zijn nummer Toen ik je zag. Jantje Smit. Vanaf half april 1997 stond toen nog Jantje Smit. Dus 11 weken in onze lijst. Waarvan de eerste 7 weken op nummer 1. Met dit nummer. Ik zing dit lied voor jou alleen. En van 1997 nu terug naar 2026. De top 3 van de Nederlandse top 10. Wie staat er op nummer 1? Wie staat er op nummer 2? En uiteraard, wie staat er op
1: nummer 3?

0: En de Polonaise duurt voort. 12 weken staat Justin de Wild nu in de lijst genoteerd. 2/3 daarvan. 8 weken stond hij bovenaan op nummer 1 met dit Cheerio. Maar deze week blijft hij staan op nummer 3. Dan de bovenste 2. Vorige week stond Another met 54 Ultra op nummer 2. Ze stegen toe weer een plekje vanaf nummer 3. Stoten ze nu meteen door naar nummer 1. Of staat Rutger van Barneveld nog steeds bovenaan? We gaan het nu horen.
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: 2 blijft ook 2 deze week. Another met 54 Ultra samen. En het nummer heet Talk to You. 16 weken staan ze inmiddels al in de lijst. Ooit stonden ze al 2 weken op nummer 1. Maar het lukt ze maar niet om die positie terug te pakken. Ze blijven elke keer staan op nummer 2. Straks de enige echte nummer 1. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot nummer 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. Geen nieuw binnenkomers deze week. Dat is al voor de tweede achtereenvolgende week achter elkaar. Betekent wel dat alle nummers van vorige week nog in de lijst staan. Niet zulk goed nieuws voor Antoon. Met het nummer De Enige zakt hij van 8 naar nummer 10. Vorige week 10, deze week 1 plekje hoger op nummer 9. Bente. En het nummer 3-2-1. Martin Garrix en Ed Sheeran stijgen een plekje met Repeat It van 9 naar nummer 8. 7 blijft 7. De eerste keer dat we Robert van Hemert tegenkomen. In dit geval samen met Donnie en Moët. Dat nou de langst genoteerde plaat in de lijst. 21 weken houden ze het al vol. Tweede keer dat we Robert van Hemert tegenkomen. Maar dan 1 plekje hoger. Zandloopster blijft staan op nummer 6. Roxy Dekker, Superstar, blijft staan op nummer 5. Idly, Ronnie Flex en Frenna zijn nog steeds populair. Maar blijven staan op nummer 4. Top 3 is ook ongewijzigd vergeleken met vorige week. Justin De Wild met Cheerio blijft staan op nummer 3. En zojuist gehoord Another samen met 54 Ultra. Talk to You blijft staan op nummer 2. En dat betekent dat Rutger van Barneveld zijn toppositie blijft handhaven. In totaal staat hij 4 weken in de lijst. Maar daar staat hij er al 3 van bovenaan. Zwoele zomernachten is dus ook deze week de

0: Straks, na het nieuws van 3 uur, 2 uur lang, een eeuw geleden, non-stop. Met de beste en leukste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
1: Een eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. 1 persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Le-

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesmeister.
3: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
3: En een hele goede zondagavond. Het is weer tijd. Wij mogen weer.
4: Ja, het is, we zijn er weer.
3: En het is partytime.
4: Echt waar?
3: Ja. Oh. We gaan er een feestje van maken. Want het thema is partytime. Wij draaien vanavond dus liedjes met de woorden feest of party in de titel. Wat jullie dan ook thuis gaan doen, moet je zelf weten. Wij gaan er hier in een feestje van maken in de studio.
4: Ja, dat sowieso.
3: En ik zou jullie willen uitnodigen om dat gewoon gezellig thuis met ons mee te vieren.
4: Ja, bijvoorbeeld.
3: En het eerste nummer dat we gaan doen draagt de toepasselijke titel Get the Party Started. Vond ik wel een goeie om mee te beginnen.
4: Ja, dat sowieso. Ja, dat kan gewoon niet beter.
3: Ja, dacht ik. Dat nummer dat is geschreven door Linda Perry. En die kennen we natuurlijk allemaal van de Four Non Blondes. Die wilden het eigenlijk aan Madonna aanbieden, maar Madonna hoefde hem niet. En Pink wilde heel graag met Linda Perry samenwerken. En die dacht, doe mij die maar. En zo geschieden. Linda Perry die schreef dit nummer terwijl ze zich een beetje in een experimenterende fase qua muziek bevond. Ze wilde eigenlijk een beetje aan de slag met het programmeren van drums in een bepaald muziekprogramma. En nadat ze die drums had gedaan, speelde ze de baspartijen in, zoals de beat haar zou leiden, zoals ze het zelf dan verwoordt. Zo van, nou ja, ik doe maar gewoon eigenlijk een beetje wat. Daarna kwamen er wat blazerspartijen, want zij had eigenlijk gewoon zoiets van, ik ga er gewoon allerlei foute instrumenten in stoppen en ik maak er een hele bombastische rare plaat van. En toen ze aan de tekst ging beginnen, gooiden ze er vervolgens ook alle mogelijke clichés in. En gaandeweg begon ze zich te realiseren dat ze misschien toch zomaar eens een hit kon hebben geschreven. Terwijl het eigenlijk als een projectje voor de lol was begonnen. Ja, dat vind ik dan een... Als je dat soort toevalstreffers hebt, dan heb je, denk ik...
4: Ja, weet je, maar dat zijn heel veel nummers, hè, die eigenlijk voor de lol of weet ik van wat geschreven worden. En die uiteindelijk toch ergens terechtkomen dat je denkt van, hey, hoe is het mogelijk? Dit wordt gewoon een wereldhit.
3: Ja, per ongeluk of zo. Nou ja, dat soort ongelukjes kun je vaker hebben, denk ik dan, als muzikant zijn. Als je dat soort ongelukjes treft, dan doe je het niet verkeerd. Goed, hoe dan ook. Voor Pink werd het echt wel een behoorlijke hit. En in de videoclip zijn de instrumentale gedeeltes en het laatste refrein eruit geknipt. Maar we zien Linda Perry wel in een kleine cameo voorbij komen. Zij speelt in de clip namelijk de barvrouw. Bij ons kwam dit nummer op nummer 2 in de top 40. Dus dat is heel prima.
4: Ja, dan heb je een aardige hit.
3: Ja hoor. En ja, weet je, ik ben sowieso... Ja, ik ben niet altijd fan van de muziek van Pink. Maar ik ben wel erg onder de indruk van haar als sterke persoonlijkheid. Want wat zij toch allemaal ook voor elkaar gebokst heeft. Niet alleen voor zichzelf, maar ook gewoon in zijn algemeenheid voor vrouwen in de muziekbusiness. Ze begon ooit eigenlijk met zanglessen om haar ademhaling onder controle te krijgen. Ze had als kind namelijk nogal last van astma.
4: Oh.
3: Ja. Dat wist ik ook niet. En schijnbaar werkt het dan als je zanglessen neemt om dat een beetje onder controle te krijgen.
4: Alles te maken met je ademhalen, denk ik.
3: Nou ja, dat zal helpen. Ja. Daar ga ik wel vanuit. Ja. Het leven van Pink is natuurlijk niet echt over rozen gegaan. Ik denk dat veel mensen het ook wel een beetje weten. Misschien niet alle details, maar een van de dingen die ze bijvoorbeeld meemaakte is dat ze als 14-jarige betrokken raakte bij een groepje vrienden die erg van de drugs waren. Op 14-jarige leeftijd al dus. Overleed ook een van die vrienden aan een overdosis. Maar toen ze zelf 2 jaar later, als 16-jarige dus pas zelf bijna overlijdt aan een overdosis. En ze op dat moment ook een aanbod kreeg om in de muziekbranche onder voorwaarde dat ze zou stoppen met de drugs. Kansen kreeg. Ja, was dat toch voor haar uiteindelijk reden om er werk van te gaan maken. Om ook daadwerkelijk te gaan stoppen. Ja, nou ja, je bent goed gemotiveerd of je bent het niet. Ik vind het wel heel wat dat je op je 14e aan de drugs gaat. En dan pas op je 16e. Dan ben je dus nog maar 16. En dan overlijd je zelf bijna aan een overdosis. Ja. En dan heb je de mazzel dat je tegelijkertijd ook een aanbod krijgt wat motivatie genoeg leverde om toch te stoppen. Goed, het tijdstip is aangebroken. We gaan het feestje openen. En dat bedoelen we met Get the Party Started van Pink.

0: Nou, bij deze.
1: Dat dus.
0: Het feestje is begonnen.
1: Dat zijn we, daar hebben we dat op de volgers gehad.
0: Ja, en dan gaan we nu naar een heel wat ouder nummer. We gaan naar 1963.
1: Zo dan, dat is wel gelijk weer een hele stap.

0: maar werd als laatste gezien terwijl hij met een ander meisje hand in hand liep.
1: Dat heb je vaak op zo'n feestje.
0: Later verschijnen die beiden weer op het feestje en draagt dat andere grietje. En die heet dan Judy. Die draagt dan zijn ring, waaruit dan blijkt dat zij de jarige heeft vervangen als het vriendinnetje van. Ja, dat is natuurlijk niet zo netjes, hè, van dat vriendje.
1: Het is niet netjes, man.
0: Het gebeurt waarschijnlijk een stuk vaker dan ik zou willen op die manier bij tieners. Ik heb er zelf geen ervaring mee wat dat betreft, maar ik zie hier aan jouw gezicht dat aan jouw kant wellicht iets anders gaat. Ja. Ik kan me ook verhalen herinneren die ik wel gehoord heb, waarvan ik denk, jij hebt daar andere ervaring in. Dat andere meisje waar het vriendje mee vandoor gaat, die heet dus in het liedje Judy. En als opvolger van It's My Party kwam later dat jaar het nummer Judy's Turn to Cry uit. En nou ja, dan steelt zij hem eigenlijk gewoon weer terug. Dat ik denk, laat lekker gaan. Die moet je helemaal niet terug willen. Maar goed, tienermeisjes en logica gaan niet altijd samen. Ik zei het al, het album waar deze beide liedjes op staan, dat heette I'll Cry If I Want To. En heel veel liedjes op dat album gaan ook over iemand die huilt. Echt een heel opbeurend plaatje dus.
1: Niet echt.
0: Nou ja, ik heb ze niet allemaal geluisterd. Daar moet ik ook eerlijk in wezen. Misschien zijn het wel hele vrolijke, gezellige liedjes. Maar het woord cry en crying en zo komt wel vaak voor op dat plaatje. We gaan het nu in ieder geval wel draaien. It's My Party van Leslie Gore.

0: Ja, het zijn liedjes uit de jaren 60. Die zijn kort,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, die zijn heel kort.
0: Ja.
1: Dat is even wennen.
0: 2:20, krap aan. Nou, we gaan weer even een beetje terug naar nu. Nou ja, een beetje zeg ik, want... We gaan naar een Nederlands product. En zo moet ik het echt noemen ook. Een Nederlands product uit de jaren 90. En radio DJ Wessel van Diepen. Die kan denk ik nog altijd zijn boterham er prima van beleggen.
1: Ik wou net zeggen, die is er schat hemeltje rijk van geworden.
0: Ja, ik hoop dat hij het goed geïnvesteerd heeft. En dan heb ik het natuurlijk over de Benga Boys. Als vierde singeltje brengen zij 1998 het liedje We Like to Party uit. Ook wel bekend als de Benga Bus, want dat is vervolgens wat er achteraan gezongen wordt. In het nummer wordt een liedje van Billy Joel gesampled. Het liedje van hem heet When the Going Gets Tough.
1: Oeh, dat vind ik zo'n geweldig nummer.
0: Zeker. Dat liedje bevat het zinnetje I got something to tell you, I got news for you, gonna put some wheels in motion. En dat zinnetje komt ook terug, of die drie.

0: die zinnetjes eigenlijk, die komen ook terug in het nummer We Like to Party. Origineel bestond deze groep eigenlijk maar 3 jaar. Ja, van 97 tot 2000. Daarna zijn ze een tijdje een soort van gestopt, een beetje underground, nog wel verder gegaan, maar niet heel uitgebreid. In 2010 maakten ze wel een aardige comeback, in ieder geval in het feestgedruis door heel Nederland, waar de nostalgische 90s parties als paddenstoelen uit de grond kwamen opzetten.
1: Ja, dan moet je de Vengaboys hebben.
0: Ja, dan doe je het toch aardig als je dan de Vengaboys kan boeken. En ergens in 2010 of 2011 heb ik ze toen dus ook nog eens live gezien, toen ze, jawel, in de feestweek van Rijshout aan de andere kant van het kanaal op het podium stonden. Jawel, was toch leuk. En aangezien ik, nou ja, tussen de 12 en de 16 was, in de hoogtijdagen van de Vengaboys, en ze toch wel erg aanstekelijke liedjes hadden, ja, stonden veel van mijn oud-klasgenootjes en ik dus ook best wel te genieten van dat optreden. Want voor ons was dat eigenlijk een stukje nostalgie naar onze vroege tienerjaren.
1: Ja.
0: En ja, dat is gewoon heel leuk om af en toe een beetje naar terug te grijpen. Hebben we het dan over een muzikaal hoogstandje met super ingewikkelde of intelligente teksten of muziek? Nee, natuurlijk niet. Hoeft ook niet, hè? Het werkt gewoon heel goed.
1: Het werkt gewoon echt heel goed.
0: Op.
1: Zeker
0: is
1: bij de jongste jeugd vanaf een jaar of 12. Ja, dan moet je dit soort dingen hebben.
0: Precies,
1: dan
0: werkte echt fantastisch. Ja. Dus wij gaan dat feestje nog even doorzetten.
1: Gaan we doen.
0: We Like to Party van The Vengaboys.

0: Boom. Hartstikke idee. Ja, dat is toch lekker, hè? Ja, ik vind het best wel leuk. Het is geen muzikaal hoogstandje, maar het is wel leuk.
1: Nee, maar weet je wat het is? Dit is nou echt muziek dat als je gewoon lekker gezellig in de auto zit of weet ik veel wat, dat je denkt van, ja, nou, kom erop met die en dan
0: ga je toch vanzelf harder rijden?
1: Je zet hem vanzelf vanuit de rad aan. Ja, op een of andere duizend manier werkt
0: het
1: wel.
0: Ja, het werkt gewoon goed. En als het goed werkt, ja, dan is het dus prima. Ja. Dan gaan wij nu naar de jaren 80. Een nummer met een behoorlijk ingewikkelde titel. De officiële titel is namelijk nogal lang. En voor het album werd het daarom ingekort tot simpelweg Fight for Your Right. Maar eigenlijk heet het nummer You Gotta Fight for Your Right to Party. En daarom mag hij toch in de show vandaag. Want het woord party zit wel in de volledige titel. En
1: ja, oké.
0: Nee, soms maak ik daar een klein smokkeltje van.
1: Ik ga je niet verraaien.
0: Ik denk dat dit een van de eerste liedjes is die ik ook binnen dit thema op de lijst had staan. Zo van, ja, als we het dan over party gaan hebben, dan moet deze er sowieso in.
1: Oké. Okay.
0: Het is een van de bekendste nummers van de hip-hop rap-rock groep The Beastie Boys. Ja, The Beastie Boys is een categorie op zichzelf wat mij betreft qua genre. Want dat is een beetje moeilijk te duiden af en toe. Het werd door Adam Yauch geschreven. Ja, je schrijft Y-A-U-C-H.
1: Wie
0: maar je
1: is dat
0: spreekt.
1: Nou weer in
0: ja, dat is MCA. Dat is zijn artiestennaam binnen de groep.
1: Oké. Okay.
0: En hij schreef het eigenlijk voor een bandje wat hij als een soort van bijproject had. Als een soort hobbybandje naast de Beastie Boys. Uiteindelijk besloot hij toch uit te gaan werken voor de Beastie Boys zelf. En in de videoclip zien we een vader en moeder die hun twee jonge zoons manen zich toch vooral te gedragen. Terwijl ze een avondje weg zijn. Hm. Ja, we weten natuurlijk allemaal hoe dat dan gaat. Hè? Pa en ma gaan de deur uit en het feest kan beginnen.
1: Natuurlijk.
0: Maar het begint eigenlijk best wel braaf. Met gewoon wat frisdrank en taart. En de twee knulletjes hopen toch vooral dat er geen slechte mensen zullen komen. Maar dan arriveert het drietal dat de Beastie Boys vormt. Ad-Rock, Mike D en MCA. En dan loopt alles natuurlijk binnen de kortste keren compleet uit de klauwen.
1: Ja.
0: Helemaal aan het einde komt de verbouwereerde moeder weer thuis en die krijgt uiteindelijk een taart in haar gezicht, terwijl de nog overgebleven feestgangers meeschreeuwen met het einde van de titel To Party! In 2011 maakte Adam Yauch een korte film ter ere van het 25-jarig jubileum van deze videoclip. En daarin, ja, ik heb hem nog niet bekeken. Ik ga hem misschien straks nog wel even opzoeken, want hij staat op YouTube. Daarin komen nogal veel grote namen hun opwachting maken. Het speelt een beetje met het thema van de film Back to the Future. Want de bandleden van toen worden in het heden, dus 2011, gespeeld door Elijah Wood, Seth Rogen en Danny McBride. En die komen uiteindelijk dan ook weer in aanraking met de Beastie Boys van de toekomst. En die worden dan vervolgens weer gespeeld door John C. Reilly, Will Ferrell en Jack Black. Een hele goede keuze als de oudere edities van de eerste drie acteurs die ik noemde. Dus Elijah Wood en zijn vrienden. Naast dit zestal, wat al op zichzelf al aardige namen zijn wel hoor, moet ik zeggen. Maar daarnaast komen er nog tal van andere beroemdheden voorbij. En ik, de lijst is enorm. Ik doe een kleine bloemlezing uit de namen die
1: ik
0: voorbij
1: zit er
0: komen.
1: Ik tenminste even doorheen te lezen, maar dat zijn er nogal een paar.
0: Ja, het is echt niet normaal. Denk bijvoorbeeld aan een Stanley Tucci, Susan Sarandon, Alicia Silverstone, Kirsten Dunst, Laura Dern, Mary Steenburgen, Ted Danson, Orlando Bloom. Nou, en nog heel veel anderen. Het is echt dat je zoveel mensen, zoveel bekende koppen in dat korte eerbetoon kunt krijgen, vind ik wel een prestatie hoor. En alleen al vanwege die enorme lijst wil ik hem dus wel even gaan opzoeken. Hij staat op YouTube, schijnt het. Duurt ongeveer een half uur. Ja, ik ga hem nu natuurlijk niet draaien, nee, want nu zit ik hier. Maar straks na de uitzending of
1: gaan
0: morgenochtend
1: eens even kijken hoe of wat.
0: Gaan we dat eens even opzoeken, want ja. Dat moet leuk wezen. We gaan er dus eens even een beetje steviger tegenaan. En dat doen we met You Gotta Fight for Your Right to Party van de Beastie Boys.
2: Yeah!

0: Zo. Het stof is weer van de speakers.
1: Ik wou net zeggen, ik zag hier net een klein vleugje naar beneden komen.
0: Ja, het cement laat hier en daar wat los. Goed, dat is lekker hè. Ik vind dat fijn. Ik moet niet altijd te veel van de Beastie Boys hebben, maar dit, ja, deze vind ik toch wel lekker op zijn tijd.
1: Ja, af en toe dan moet het kunnen,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ja. Nou, dan gaan we naar een liedje uit 2012. Ik ben heel gauw klaar met dit liedje. Ik kon hier namelijk dus echt helemaal niks over vinden, maar dus echt ook gewoon echt helemaal niet. Het enige wat ik daarover kan vertellen is dat het duo Helemaal Hollands in 2005 hun naam kreeg nadat ze in 1999 al samen begonnen te werken. Het werd dus in 2005 omgedoopt. Ze hadden het daarvoor, tussen 1999 en 2005 hebben ze het in het Engels geprobeerd. In 2005 doopten ze zichzelf om naar Helemaal Hollands. Het wordt gevormd door de solo al wel aan de weg timmerende, maar ik had er nog nooit van gehoord, Carlo Rijsdijk en Leo Langstraat.
1: Al in de naam al.
0: Ja, ze hadden het ook gewoon zo kunnen laten.
1: Ja.
0: Ze doen dus al jarenlang de feesttenten, kroegen, Hollandse avonden overal onveilig maken. Onder andere dus met dit nummer, Waar is dat feestje? Nou moet ik wel zeggen dat dat zinnetje en dat stukje, dat is natuurlijk in de loop der jaren wel overal zo is voorbij gekomen.
1: Ja, bijna historisch geworden.
0: Ja, maar dat is een beetje net zoiets als het is aan de overkant. Zo'n Mayblair ding,
1: toch? Ik heb net zitten kijken, maar dat valt best mee hoor.
0: Nou,
1: zo stil is het.
0: Het was hier beneden vrij onrustig, maar aan de overkant viel het wel mee. Ja, nou ja, maar dit is het dus. Ik kan er verder echt niet heel veel meer over vinden. Zelfs de AI van Google weet me gewoon niks meer te vertellen dan wat ik net heb gezegd. Dus we gaan hem gewoon maar doen. Waar is dat feestje van Helemaal Hollands?

0: Zo, dat hebben we weer gehad.
1: Nou, dat dacht ik. Er zit een heel klein inimini sampletje in van de kabouterdans. Dat vond ik dan wel grappig. Ja, dat viooltje, dat doet echt het lijntje van de kabouterdans. Maar net niet genoeg om van plagiaat te worden beschuldigd, vermoed ik. Goed, we gaan naar een wat ouder plaatje. Eentje die ik dan wel kan waarderen. Of wel kan waarderen. Het is maar net hoe je het beschouwt. Het nummer werd geschreven en uitgevoerd door Ricky Nelson in 1972. Gaat over een concert in Madison Square Garden. Daar werd hij weggeboet. Oh. Nou ja, daar kom ik zo over op terug. Dat concert was hij een speciale gast van de hoofdartiesten. En dat zijn ook niet de minste. Chuck Berry, Bo Diddley en Bobby Rydell. En hij kwam op een gegeven moment op in een op dat moment hippe outfit. Van wijde jeans, een paars fluwelen over hem. Nou ja, gewoon echt zo'n typische jaren 70 look. Ze speelden zijn oudere nummer Hello Mary Lou. Dat ging prima. Daarna zetten ze een country versie in van een nummer van de Rolling Stones. En op dat moment werd er achterin door een grotere groep boe geroepen. Nou wisselt dus de berichtgeving hier een beetje over. Want Ricky Nelson heeft dat geïnterpreteerd als dit is voor mij bedoeld. Maar het schijnt dat dat geroep niet zozeer voor hem bedoeld was, maar voor de politie die met wat opstootjes bezig was. En ja, nou ja, de waarheid zal in het midden liggen. Ik heb geen idee. Ik was er niet bij. Ik was nog lang niet geboren. In de tekst wordt op een nogal geheimzinnige manier aan allerlei dingen gerefereerd die betrekking hadden op dat concert en persoonlijke vrienden van hem. Yoko Ono wordt genoemd samen met John Lennon als Yoko and her walrus. En dan is Yoko natuurlijk vrij duidelijk, want dat is gewoon de naam. John Lennon zit er dan in dat hij het liedje I am the walrus had en dus is Yoko and her walrus Yoko Ono en John Lennon. Als je het ook ver gezocht wil hebben ook. Mr. Hughes is de alias waar George Harrison zijn hotels onderboekte als hij op reis was. Dus ook Mr. Hughes wordt ergens in de tekst van The Garden Party genoemd. Nou, weet je, het zal allemaal wel, als je het zo ingewikkeld moet maken om allerlei referenties te hebben aan mensen die je kent en gebeurtenissen, dan ben je mij eigenlijk op een gegeven moment wel een beetje kwijt. Ik vind het wel echt een heel erg mooi liedje. Dus we gaan hem lekker draaien. Garden Party van Ricky Nelson.

0: Zit er ook een ongelooflijk cliché einde aan. Ja, mooi, dat vind ik dan wel weer leuk. Ja, ik ken hem eigenlijk beter in een live uitvoering. Ik zei het net tijdens het nummer al even tegen jou. Ik kreeg ooit eens een cd met de 14 beste live optredens ooit of zo van verschillende artiesten. En daar stond dit nummer dus op.
1: Dat
0: dus
1: was
0: zo
1: eigenlijk
0: ik
1: al toen al een oude cd zeker.
0: Ik kreeg hem in 2001, dus ja, ach, daar stonden een hoop oude meuk wel op. En okay, ik moet zeggen, dat daar eindigt hij toch iets anders. Gaat hij ook net ietsje vlotter misschien, maar ik vind het wel gewoon een heel mooi,
1: ja, toch?
0: Gezellig, fijn liedje. Ja.
1: Best een mooie, goede stem.
0: Ja, zeker, zeker weten. We gaan toch weer even terug naar Nederlands grondgebied. Om precies te zijn naar Kraantje Papi, de Nederlands Molukse hiphopper uit Zuid-Holland. Die had in 2014 met rapper Jiggy J het nummer Feesttent. Ja, wie kent hem niet? Ja, net als Waar is dat feestje? Doet ook Feesttent het in elke,
1: ja, absoluut,
0: feesttent. Heel prima. Het is ook weer een liedje waar gewoon niet zoveel achtergrondinformatie over te vinden valt. Maar wat we misschien ook gewoon niet zo moeilijk moeten willen maken. Het gaat gewoon over hoe het er in een gemiddelde dorpsfeesttent aan toe gaat. Ja, zo is het nou eenmaal.
1: Ja, simpel. Recht toe, recht aan.
0: Hossen, bier en hoe later op de avond, hoe meer er gegooid wordt met bier. Het scoorde niet heel hoog in de top 40, maar het is toch wel echt een kraker in elke feesttent. En nou ja, dat is nog logisch natuurlijk. Nog een kleine 8 weken voordat hier in Aalsmeer de tent weer wordt opgebouwd. Wij beginnen alvast met Kraantje Papi, Jiggy J en hun nummer De Feesttent.
1: En we hoeven er niet eens een tent voor op te bouwen.

0: Het is een feestje!
1: Het is toch best wel knap dat je aan het eind van het nummer pas aangekondigd wordt.
2: Ja, toch? En dat je dan naar het podium gestuurd wordt als het nummer af... Nou ja, goed. Ja, weet je, het is... Het is wat het is. Ik kan er niks anders voor maken, Rinus.
1: Nee, ik ook niet.
2: Wij gaan dan naar een boyband uit de vroege Zeros voor ons volgende liedje. En dat is dan de Britse groep Five. Ja, en mijn beste vriendinnetje en ik vonden Five wel heel erg leuk. Dus ik vind dit ook wel leuk dat dit erin kan. Van hun derde album kwam als laatste single uit het nummer Rock the Party. En dat is gebaseerd op een sampletje van het nummer Grease. En dat nummer werd dan weer geschreven door B.G. Barry Gibb. Voor de film met diezelfde naam natuurlijk. En werd toen uitgevoerd door Frankie Valli tijdens de openingscredits van de film. Dus dat vormde eigenlijk even een beetje de basis zo voor Rock the Party van Five. Het nummer was geen enorme hit hoor. Het haalde in België toch nog wel de tweede plaats in hun zogeheten ultra bubbling hitlist. Geen idee wat daar hier in Nederland het equivalent van is. Het staat niet gelijk aan de top 40. Laten we daar even duidelijk in wezen. De ultra bubbling hitlist is niet de Belgische versie van de top 40.
1: Okay.
2: Maar goed, ze hebben er daar de tweede plek mee gehaald. Dus dat is toch leuk voor ze. In de videoclip zien we een animatie van de bandleden. Die zijn aan het feesten in een club. Veel meer valt er ook weer niet over te zeggen. Ja, het thema partytime leent zich niet voor hele diepzinnige achtergrondinformatie. Behalve Ricky Nelson. Verder valt dat aardig tegen. Wat ik wel kan vertellen is dat deze groep dit jaar voor het eerst in een hele lange tijd weer als volledige oorspronkelijke groep aan een tournee bezig is. Ze stonden 2 weken geleden in Amsterdam en hebben allerlei voormalige bakvissen van mijn leeftijd weer aan het feesten gekregen in de Ziggo Dome.
1: Voormalige bak, dat zeg je toch?
2: Ja, maar schat, we zijn toch allemaal in de 40 inmiddels. We waren toen in onze tienerjaren waren we fan van ze, maar nu zijn we toch de 40 gepasseerd. Het gros van ons. En kun je ons toch echt met de beste wil van de wereld geen bakvisser meer noemen. Maar goed, we waren wel aan het feesten. Ik was er helaas niet bij. Ik vond de tickets toch wel weer aardig aan de prijzige kant. Anders was ik er waarschijnlijk wel heen gegaan. Misschien zelfs met mijn bestie. Maar ja, voor Jan Modaal is het allemaal niet meer veroorloofbaar om naar een fatsoenlijk concert te gaan.
1: Nee, dat is wel.
2: Helaas, het is niet anders. Ik heb er wel weer heel erg zin in om hem weer eens een keertje te gaan horen. Dus ik zou zeggen, gooi hem er lekker in. Rock the Party van Five.

0: best cool.
1: Leuk toch, hè? Zo'n combinatie van oud en nieuw. Ja, ik vind dat leuk. Ja, Five deed dat sowieso wel vaker. Hè? Die hebben ook We Will Rock You van Queen met goedkeuren en medewerking van de inmiddels overgebleven leden van Queen uitgebracht. Ze hebben een hele leuke versie gemaakt van de tune van het tekenfilmserie Inspector Gadget. Hebben ze heel leuk gemaakt. Nou, zoek het allemaal maar eens op. Het staat allemaal op Spotify tegenwoordig. Dus super makkelijk. Want vroeger was dat een hidden track, die Inspector Gadget. Dan kwam er na nummer 12 of 13 van de cd. Als je hem erin gooide, dan stonden er ineens 44 nummers op. Maar na nummer 12 hoorde je niks. Er waren nog 20 liedjes van 5 seconden. Of tenminste, tracks van 5 seconden blanco. En uiteindelijk, als je dus dat de cd gewoon aan liet staan, dan kwam je bij Inspector Gadget. Het was een hidden track.
2: Okay.
1: Heel leuk. Goed. Wij gaan naar 2009. En op dat moment komt de eerste EP van Miley Cyrus uit. En die is op dat moment vooral nog bekend als de dochter van Billy Ray en als haar alter ego Hannah Montana in de gelijknamige televisieserie. En zij brengt dan het liedje Party in the USA uit. En dat gaat over het verhuizen van haar geboorteplaats Nashville naar Los Angeles om daar haar acteerambities na te gaan jagen. Dit nummer deed het in Amerika erg goed en kwam bij ons in de tipparade op nummer 9 uit. Ook niet heel fantastisch op zich. Dus
2: nee,
1: hè, als je in de tipparade.
2: Als je daar niet verder in komt, dan.
1: Nou ja, goed, dan is 9 op zich wel weer oké, maar het is geen top 40.
2: Nee, maar het is tegenwoordig wel anders met haar.
1: Zo, dat dacht ik even wel.
2: Goeiedag.
1: Ja, en Miley heeft ook aangegeven dat dit nummer niet echt helemaal haar eigen muzikale smaak weergeeft. Het is voor haar zelf, en dat blijkt ook uit haar latere nummers wel. Ze houdt iets meer van een wat rauwe randje. Daar leent haar stem zich ook beter voor. Dit is toch wel echt een popliedje te noemen. En wat ik dan wel weer leuk vind, ook in dit nummer zit, net als bij dat liedje van Five wat we zojuist gedraaid hebben, een link met de film Grease. Want dat is volgens Miley een van haar lievelingsfilms aller tijden. En ze wilde daar een eerbetoon aan doen in de videoclip. En zij doet dus in die clip visueel na wat John Travolta doet tijdens het nummer Sandy. Dan is hij net eigenlijk, heeft hij letterlijk de deur voor zijn kloten gehad van Sandy. En zij loopt weg en hij gaat op die schommel zitten en een beetje ziet jeremiëren over wat verschrikkelijks is weg. En op de achtergrond zie je dan die drive-in bioscoop waar ze waren, zeg maar, nog een beetje voortgaan. Nou, datzelfde doet zij eigenlijk in de videoclip van Party in the USA. Nou, vind ik leuk. Wat ze ook nadoet of een eerbetoon aanbrengt, is de verkeringstijd van haar ouders. En haar ouders, ja, nou ja, goed, Billy Ray Cyrus is een artiest in zijn eigen rechten. Die kregen verkering in, nou ja, ergens in de jaren 70. En haar moeder reed destijds in een zwarte Pontiac Trans Am uit 1979. En die auto, ja, de mensen die mij een beetje kennen weten het wel, die auto staat bij mij heel hoog op de wensenlijst als er nou ooit nog eens een keer een loterij zou uitbetalen. Dan zou het er alleen niet eentje uit 79 moeten zijn, maar uit 76.
2: Maar waarom dan uit 76?
1: Omdat ik die mooier vind.
2: Oh, ja, dat kan.
1: Ja, zoek ze zomaar eens naast elkaar op. Dan zie je de verschillen wel. En dan, nou ja, goed, ik vind die uit 76 gewoon mooier. Die Firebird, die hoeft voor mij niet zo nodig op de motorkap, maar moet wel zwart zijn. Miley Cyrus, we gaan hem draaien. We hebben zometeen nog één liedje voor jullie klaarstaan. Ik ga daar zometeen heel kort nog wat over zeggen, want heel veel informatie heb ik er niet over, wederom. Ik ga nu Party in the USA van Miley Cyrus erin gooien. Tot zo!

0: Ja, is wel een verschil met hoe ze nu klinkt. Hè? Je kan echt wel zeggen dat het een heel andere klank heeft gekregen allemaal.
1: Hier is het echt nog helemaal bijna.
0: Ja, precies. Hey, we hebben nog een heel korte tijd voordat we ons laatste plaatje gaan draaien. Dat is een leuk dingetje, dus die ga ik niet al heel veel over zeggen. Ik ga eerst even zeggen wat we volgende week gaan doen. Dan gaan wij voor de 8e keer aan de slag met Guitar Heroes. Woehoe! Wordt weer interessant. Wij gaan er vandaag uit met, jawel, Kinderen voor Kinderen. Hihi. Het nummer heet Feest, geschreven door Tjeerd Oosterhuis. Ik wens u allen heel hartelijk welterusten voor nu. Heel graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. In de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.